mun ngeena jaar ci nomba yuma nek di joye ni ngeen am live fi West Coast Radio 92.1 3946324 3946324 7976324